0: svinger av. Soløradion pluss.
1: Ja, inne mer da. Peta inn en pinne I brasen.